0: Hello, and welcome to ons program, Frues met Hopning. Ek sê Diane.
1: En ek sê Joyce. Wie wil vandag top to die rede?
0: Vandag wil wie rede van dat eerste boek wat dat in de wereld jeft. My zo'n oude boek kan interessant zijn voor ons.
1: Wanneer du al eier nu ons program gehoord hast, dan wirst du veel gehoord hebben van dit boek. Wie hebben je geschichte verteld? Wie hebben wijsheid genomen uit dit boek? Kost die nog van een je geschichte deentje? Weet nu al van wann boek wie reden? Ik hoop zo. Aber wann van du dat eerste mol is, dan wel wie die besonders welkom heiten. Wanneer du bad nu, so wie het nog niet veel has kunt hieren uit dit boek, wat de Bibel is, de Heilige Schrift, dan hoop wie dat du was van du, wat nie het leren.
0: Ik wil aanvangen met die vragen stellen. Best du mal in een omstandje waast, wo du bloos nicht wist wat te doen, en door wie China ram, die je feile verstoene kun? Ik glaub ans haft dat alle zo je gonne.
1: Oder haft die weer arisch behandeld, en du hast die verloten en allein gefeilt? Ik weet dat haft mij zo je gonne. En weet's wat van mij dan in grauten onerscheid mjuk? Ik vond trouwst en dat woord Gottes. God is de erschaffer van deze welt. Als hij de mensen mjuk, wie dat zien verlangen met de gemeenschap te hebben. De Bibel is zo als een bericht van God en de mensen die hij gemerkt heeft. En wat passiert is, over de vele duizenden jaren nog her. Het wichtigste zijn de geschichte van de tijd als Jezus hier op deze eerd via meer als 2000 jaar terug. Hier kwam hij op onze wereld als een mens, om ons te wijzen waar en wie God is.
0: Ik weet nog wat voor een diepe indruk dat op mij maakt, als ik van Jezus im Nieuwe Testament las, wo bedacht hij weer, wanneer hij met vrouwen reden deed, of dat hij helpen deed. Bij een boom nam hij zich tijd, om reden te een zintelijke vrouw, die van de Jude zeer veracht wordt. Einmal valt hij zeer met, als een weetvrouw er zijn gestorven weer. Hij deed aan van dood afwaartje. Einmal in de schuld van de Jude, deed hij een vrouw nog verre krogen en deed de heilen, wat te die tijd gans jaren de leraars er de mout weer. Wanneer ik daarvan lezen, jeft dat mij een indruk dat ik als vrouw

0: Van deel op vrees met hoopning, red wie van woos ik dat feilt van eine online es en waarom dat zo zennen kan. Ik wil die van einem jaal vertellen die behindert es. Ze heeft een Engelse noem, die wordt vreemd verkomen en doorween waar ik er gereed aan naan. Er denkt je is ganz klaar, aber ze kan niet klaar reden en ze kan zich maar langzaam bewegen. Jereiter haft ne leiftolje familie en vriend, met die ze taub zennen kan. Ze haft ook een enger verhältnis met Gott. Ze zegt hem alles, en doch voelt ze zich meest immer allein.
1: Wo kämpft dat?
0: Ze ziet wie ze anders is, als de meeste mensen, wat ze kent, wie ze unbeholpen en behindert is. De krankheid wat ze haft, merkt er langsam en meid, en doorween blijft ze meestens thuis. Af en toe kan ze nu terugkomen, of met onze vriend zijn. De eeuwige tijd bangt ze zich nu daar. Zij wil zich leichter te bevrijden, maar dat is niet leicht meerlijk, wie zwaar wordt er verstoenen en er lijf bewijzen willen. Gerrit kan ze goed uitdrukken met schrijven, maar niet met hem reden. Ze kan niet zo recht weervingen om dat te beschrijven wat zij denkt deed en wat zij feilt.
1: Dat moet zij ja schwor zijn. Wo deed zij dat dan? Wo wordt zij vorig met de eenzaamheid?
0: Du erst je wist wat er scheingone deed, dat zij alleen daar nu kon. Zij zet buiten, wo ihre papa een schmuck en gorde haft. Zij harst nu muziek. Zij moet eens oppassen, dat de muziek niet te treurig is, wils dan schemt er de eenzaamheid dollar aan.
1: Gerrit is toch gelukkig, dat zij een goede familie haft en goede vriend.
0: Je dat rekent zij veel en wel ook immer door veel dankbaar zijn. Zij redt ervan dat zij een enge gemeenschap heeft met God. Zij zegt hem alles wat er bood had. Zij verlaat zich ook zeer op wat Paulus schrift en dat is het dit. In 1 Korinther kapitel 10 vers 13 zegt dat zo. God is true en hij wordt dat niet toelaten dat je schwander verzacht worden als je kracht hebben. Hij wordt voor een waas zorgen uit de verzetting eruit te komen, zodat je dat verdriet kennen.
1: Wie weet dat vriend of andere wat ons nou zijn, kennen ons ook zij je weet voor zijn wanneer we eenzaam zijn. Zoveel moet door van reden wou we kennen vriend maken?
0: Je is toch een gelegenheid voor die woer die andere mensen treffen kost, vielleicht een tjoek. Kämpft erop an, als sie sich Zeit nehmen, mit einem zu reden, nicht so? In kleinere Gruppe ist dort leichter, so als eine Nähverein oder eine Singstund oder Bibelstund. Dann ist die Frau, wo kann einer mit dir dann anschnappen? Vielleicht die wird früher, wo sie wohnen oder von wo sie kommen. Mag meine Niete es, dann bald die Frau. Von was für eine Freundschaft kämpfst du? Mitte kennen je sich bald kennen leren, wenn sie von ihren Kindern vertalen.
1: Einer kann Gott fragen, dass er einem Wort wem wiese. Gott selbst hat uns dort verlangen gegeben, dass wir gleiche Gemeinschaften haben mit anderen.
0: Wenn du die allein feilen lässt, dann kannst du mehr sicher sein, dass du wer es, der sich auch so feilt.
1: Kann Gott sein, dass die andere früh, wat du traast, is ook door nou.

0: wie sy meestens moes toesbliewe wen er krank het. Sy sê, ek weet God dat aan my hartje, en hy versteed my. Ek vroeg hem ook nogmal als hij mij wordt helpen de rechte weer te vingen, omdat ik kan mijn feile uitretje te arm en te andere. Ik denk aan mijn vriend en daar voor de bede. Dit is zo als wanneer zij dan dicht bij mijn hart zendt. Ik doe veel kan te Jezus reden, wanneer ik van arm lees daar in de Bijbel. Dan lie ik aan beter tjane en daardoor weet ik neef dat hij een grote lijf van mij haft.
1: Vielleicht bist du auch ab ne Stadt, wo dort so ist, aus in Gefängnis. Du weißt nicht, wo du kannst dort rutkommen. Paul ist wie auch in ein Gefängnis.
0: Vielleicht fällst du dich auch so, aus wenn China die versteht. Du fällst die verlote, und so aus wenn China will zu die rede. Ich will die sagen, dass wo immer du bist, du kannst Jesus froh, als hij wordt met die zinnen. Hij leert nu die, dat du nu aan komen wordt. Nu wel wie nu een leidhartje, wat ons dat zaaien wordt.

Vi vrei ons alle op dat nächste Mal, wann wir ware woere tjene hiertop, bij dit radio zenne. Wann du irgend vrouw hast, dan kost du mich schrieven hier als de adres. En mijn nome is Joyce Dick. Box 3 saas 1, Blumenuit, Manitoba, R0A0C0. En mijn phonenummer is 1-205-3-5-6-0-5-2-3. Zal ik de naam eens zeggen? 1-205-3-5-6-0-5-2-3. Maar tot het volgende keer, adai en God met die.